0: Koffietijd. Rommel.
1: Kan het even je Dirk-microfoon goed doen? Want Frans is kennelijk een heel groot stuk groter dan ik. Ja, u ziet het en u hebt het allemaal gehoord. De een neemt zeer emotioneel afscheid terecht en de ander is weer terug van weg geweest. Niet helemaal, voor 100% ben ik nog. Maar hartelijk dank in ieder geval voor alle reacties die ik in het ziekenhuis heb gekregen. Want dat was geweldig. Dat was ontzettend goed. Dat had ik niet verwacht. Achteraf kreeg ik ook het gevoel, want vlak na zijn operatie ben je toch te duf om naar de radio te luisteren. Dat de hele dag op Veronica werd maar geschreeuwd van Tinus. Van Tineke ligt in het ziekenhuis, Tineke ligt in het ziekenhuis. Maar als u ziet, mijn post. Ik heb wel eens een interview gelezen met een zeer belangrijke filmster, hè? Een Sophia Loren bijvoorbeeld. Of de koningin. En dan laten ze foto's zien. Hè, van de kamer van hier zitten ze dan. Gedurende enige uren 's morgens om de post te bekijken van die dag. Nou, zo was ik ook. De koningin of Sophia Loren, een van de twee. Ik nam iedere morgen zo'n anderhalf uur lang nam ik de post door. En in het ziekenhuis zeiden ze elke keer, stuur al die mensen dat nou op? En lees je dat? En dan zei ik, ja, dat lees ik. En ik bewaar het ook. Want dat zei ik vroeger al, van ik moet meer bewaren. Maar binnenkort is het afgelopen en heb ik tenminste die posten nog. Van die gekke gouden ouwe. Dit is Peter Groenewijn, Marijke. Wat had hij toen al met Marijke?
2: Oh Marijke, ik ben zo alleen.
0: Oh Marijke, dat was de gouden ouwe van Peter en zijn Rockets.
3: Oiga, ja, la compañía de discos Negram presenta el LP Bella España.
4: No me digas!
5: Spaanse zomerrit van Negram voor 12,50 met onder andere Los Payos. Grupo Ole. Los Marzanos. Spaanse zomerhit, ook op muziekcassette verkrijgbaar bij elke platenhandelaar.
3: Nos veremos en las tiendas de discos.
4: Adiós, hasta luego.
0: Groepa Olé. Dat vind ik het mooiste van alles. Tja, moet u luisteren. Er zijn zo ongelooflijk veel dingen die ik allemaal moet vertellen. Ten eerste, nou ja, eventjes die ziekenhuisperiode afsluiten. He, dat hebben we dan voorlopig weer gehad en alles is aan de betere hand. Ik heb u bedankt voor de post. Ik heb u bedankt voor alle foto's die ik toegezonden heb gekregen. Voor de bloemstukjes, voor weet ik veel. Wat ik nog niet gedaan heb is het oprecht hartelijk bedanken van Bart van Leeuwen. Die de eerste week, meen ik, koffietijd heeft gedaan. En daarna Anoushka. En Anoushka zei een beetje triest. Tinus, ik heb het begin meegemaakt. Laat ik nou ook het einde meemaken.

0: Nou, dat was Bajare, gezongen door Ilse Werner, meen ik. Dat was een Duitse zangeres. Ja, en die begonnen toen langzaam maar zeker weer de rest van de wereld te veroveren. Want ze wilden zo aardig mogelijk doen natuurlijk. En die nam toen in 1960 een Nederlands plaatje op.
1: Zip Records presenteert de LP Veronica 20 top hits. Met hits als Mungo Jerry. In the summertime when the weather is. And the Brotherhood of Man. Lady, lady, my lady. Joe Dolan. Lady.

0: Ivy League, Donovan Foundations en vele, vele anderen. Veronica 20 tophits op het VIP-label voor slechts 12,50 bij uw platenhandelaar. Ook in België verkrijgbaar.
1: Dames en heren, u luistert naar Radio Veronica.
2: Caballero vorig jaar.
3: Caballero
2: vorige maand.
3: Caballero
2: vorige week.
3: Caballero
2: gisteren.
3: Caballero
2: gisteren.
3: Caballero
2: vandaag.
3: Caballero.
2: Caballero.
3: Straks.
2: Caballero.
3: Morgen.
2: Caballero.
3: Overmorgen.
2: Caballero.
3: Volgende week.
2: Caballero.
3: Volgende maand.
2: Caballero.
3: Volgend jaar.
2: Caballero.
3: Over 5 jaar.
2: Caballero.
3: Over 10 jaar.
2: Caballero.
3: Over 5 jaar.
2: Altijd.

0: stond zo onder invloed van Ellen van Hekje in 1960. Ja, mag het eventjes, als net 18-jarige. Ik vond haar zo keurig omroepen dat ik het zal proberen te doen op de manier zoals ik het toen deed. En u hebt vervolgens, geluisterd naar Eddie Cochran en dat was dan de Summertime Blues.
1: Nieuw van K-Tel, 40 all-time greatest hits op 2 stereo LP's door de originele artiesten zoals Shock and Blue, The T-Set,
2: My Bella Me,
1: Creedence Clearwater Revival, The Cats, The Beach Boys, Verder de Hollies, Christie, Supremes, Deep Purple en vele, vele anderen. 40 artiesten op 2 stereo LP's voor slechts 27,50. Ook op 8-track en cassette. Vraag naar K-Tel's nieuwe dubbel LP. 40 all-time greatest hits.
3: And the beat goes on and on and on and on. Live this weekend where the action is.
1: De drive-in show gaat door. Met Rob Oud, Stan Haag, Lex Haring en alle andere Veronica DJ's. Boek nu voor het seizoen 1974-75. Uitsluitend bij Artiestenbureau Volendam. Telefoon 09293-3997. Artiestenbureau Volendam. Telefoon 09293-3997. Dureco highlights verzameld op de LP Veronica Gouwouwe met hits als
4: I saw you walking down the street,
1: Juan Bastos en Stone en Eric Chardin, David McWilliams, Jane Birkin en de Pop Tops. Donna Hightower en verder, Johnny Nash, The Merry Man, The Righteous Brothers in het duo Acropolis. 18 Veronica, gauw houden voor de prijs van 14,90 gulden.
5: Er is een nieuwe sigaret. Flair, met dubbel filter. Flair is extra mild van smaak en erg lekker. Flair, de dubbel filter sigaret die lekker smaakt. Flair, met dubbel filter.

0: Cherry Blue, Susie Quattro, Focus, Cats, Bezen en een Mac en Katie Kissoon. KTL's 20 Power Hits voor 17,50 nu verkrijgbaar bij je platenhandelaar. Powerful music from KTL, ook op muziekcassette en 8-track. Ga naar KTL's 20 Power Hits.
1: And the beat goes on and on and on and on. This weekend, where the action is.
2: Techniek Redoets, dit is Kees Malentveld. Radio Veronica Nieuws.
3: Hey, ik ben Ferry Maat en er is leuk nieuws, want er is een boek verschenen over Radio Noordzee Internationaal. Dat was ooit mijn eerste radiostation en ik heb er bijna 4 jaar met heel veel plezier gewerkt, tot het station 40 jaar geleden op 31 augustus 1974 moest stoppen.
4: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitpack.
3: In het boek De Gouden Glans van Radio lees je de hele geschiedenis van R&I en het zendschip De Meebo 2, maar ook de bijzondere verhalen van veel medewerkers.
5: Als er niet snel iets gebeurt, wordt het stil op uw radio.
3: Je kunt het boek bestellen via de webwinkel www.degoudenglansvanradio.nl of bij je boekhandel in de buurt. Tot ziens in de Gouden Glans van Radio.
6: Radio Noordzee International.
7: Tolles Buch, auf das Ferry Maat hier gerade eingegangen ist und wo er für Reklame gemacht hat. Leider nur im Internet zu bekommen oder eben über die Niederlande. So, das war ein Mitschnitt von Radio Veronica, zusammengeschnitten von Henk de Brauer, von dem ich das bekommen habe. Ich sag Dankeschön, Henk. Und das war Tineke mit Coffee Tide aus dem Jahre 1974, die 152. letzte Stunde, was man eindeutig an dem Jingle am Anfang erkennen konnte. Und es war auch interessant, mal aus der Vergangenheit damals die Spots zu hören. Danke nochmal dafür an Henk de Brauer. Weiter geht's hier in den Seesender-Hits mit einem Hinweis auf ein neues Buch nach dem nächsten Musiktitel. Bei uns ein Titel mit Eurovisions Song Contest Hintergrund, historischem Hintergrund. Teach In, Dinge Dong, ganz großer Hit.
8: Radio Nordsee International.
9: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.

0: De klok rond op Radio Noordzee.
1: Thanks for keeping up the spirit of Radio Noordzee International. Auf Mittelwelle, Kurzwelle, UKW und Internet.
2: Waarom de zeezender? Komen ze terug dan?